Yeah.

0: trots op Texel.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer vanuit het noorden wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. Later deze ochtend volop zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland.
4: Radio Texel.
5: Dit is Radio Texel.
6: Struis.
7: Vroeg.

Het is vandaag 13 juli 2026. Jawel, het is vandaag maandag. Mijn naam is Peter van der Struis. Je luistert naar het programma Struis Vroeg op Radio Texel. En als eerste hoorde je Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Hier zijn de Black Eyed Peas met Don't Lie.

0: 2005. Mocht je luisteren naar The Black Eyed Peas met Don't Lie. En natuurlijk Weekend, I Feel It Coming.
1: Texels nieuws en heerlijke muziek.
2: Dit is Radio Texel.
0: En dan denk je, wat een heerlijk waddengeluidje. Maar dit gaat over de Tour de France. Hier is Julien Clerc uit 1976 met This Melody.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag bewolkt met lokaal een spatje lichte regen, maar al snel klaart het breed op. In de middag schijnt de zon volop bij een aangename maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait uit het noordoosten kracht 4. Kortom, een heerlijke, grotendeels zonnige zomerdag met een matige noordoostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Jonas Bloem met Mama. Je luistert naar Radio Texel. Straks het Waddenberoep nieuwsoverzicht.
1: Dit is Radio Texel.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.
0: Het nieuwsoverzicht van de Waddenberoep kun je altijd nalezen op www.waddenberoep.nl. Broedseizoen lepelaars bijna ten einde. Het zijn verhalen die je beschermt en grijp graag vrijwilligers. Jutte Strand van Ameland schoon. We staan hier niet voor niks. En bloot verstoord uitzending, raadsvergadering Schiermonnikoog. Dat is spannend. Children.

Achtervolgens Tiffany en I Think We Are Alone Now. En daarna Robbie Williams met Rock DJ. Je luistert naar Radio Texel 106.1. Muziek voor iedereen of via www.radiotexel.nl. En tegenwoordig DHB Plus in de Noordkop als badomroep. Het programma Struis Vroeg voor deze maandag 13 juli 2026 zit erop. Ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Morgen is er weer een Struis Vroeg. En ik laat jullie alleen met de Capson Brothers. Hier zijn ze met...

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
2: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
1: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Het onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
3: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering. Tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien, waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
1: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag bewolkt met lokaal een spatje lichte regen, maar al snel klaart het breed op. In de middag schijnt de zon volop bij een aangename maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait uit het noordoosten kracht 4. Kortom, een heerlijke, grotendeels zonnige zomerdag met een matige noordoostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: Het beste van het eiland
3: hoor je op Radio Texel.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
1: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Kraagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
3: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graven, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
1: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om 4,5 miljoen euro per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag bewolkt met lokaal een spatje lichte regen, maar al snel klaart het breed op. In de middag schijnt de zon volop bij een aangename maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait uit het noordoosten kracht 4. Kortom, een heerlijke, grotendeels zonnige zomerdag met een matige noordoostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
2: Dat gebeurde bij een populaire eetent/bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
1: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
3: Perhaps with time, you might come to like me.
4: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurs. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
1: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden, mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
5: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
5: Radio Texel.
6: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag bewolkt met lokaal een spatje lichte regen, maar al snel klaart het breed op. In de middag schijnt de zon volop bij een aangename maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait uit het noordoosten kracht 4. Kortom, een heerlijke, grotendeels zonnige zomerdag met een matige noordoostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Muziek en nieuws vanaf het eiland.
2: Dit is

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland.
5: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag bewolkt met lokaal een spatje lichte regen, maar al snel klaart het breed op. In de middag schijnt de zon volop bij een aangename maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait uit het noordoosten kracht 4. Kortom, een heerlijke, grotendeels zonnige zomerdag met een matige noordoostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon. 23 graden op de Wadden. 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag bewolkt met lokaal een spatje lichte regen, maar al snel klaart het breed op. In de middag schijnt de zon volop bij een aangename maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait uit het noordoosten kracht 4. Kortom, een heerlijke, grotendeels zonnige zomerdag met een matige noordoostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl. Dit is Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio
1: Texel. Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
2: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Hiegler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
4: Radio Texel.
5: Het beste van het eiland. Radio Texel.
6: Alle toeristen een fijn verblijf op ons mooie eiland.
4: Vanaf het eiland.
7: Toppers van toen.
0: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
7: Toppers van toen.
0: We leven terug. 106.1 FM. En wereldwijd op radiotexel.nl.

Alle grote klassiekers op een rijtje gezet in de toppers van toen. Jaren 60, 70, 80 en ook 90. Op een rijtje kun je ze ook vinden op onze website www.radiotessel.nl. Veel plezier!

0: Texels nieuws en heerlijke muziek.
1: Dit is Radio Texel.
2: De toppers van toen. Elke werkdag van 12 tot 1 op Radio Texel.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag bewolkt met lokaal een spatje lichte regen, maar al snel klaart het breed op. In de middag schijnt de zon volop bij een aangename maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait uit het noordoosten kracht 4. Kortom, een heerlijke, grotendeels zonnige zomerdag met een matige noordoostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Toppers van toen.
1: Non-stop. Van de boot tot de vuurtoren.
0: Toppers van toen.
1: We leven terug.
2: 106.1 FM. En wereldwijd op radiotessel.nl.
0: Toppers van toen op Radio Texel.
1: Non-stop.
3: Tot zover weer de Toppers van toen. Wat mij betreft een hele fijne middag en graag tot morgen.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: opstaan.
1: Het Wadden weerbericht.
2: Vandaag begint de dag bewolkt met lokaal een spatje lichte regen, maar al snel klaart het breed op. In de middag schijnt de zon volop bij een aangename maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait uit het noordoosten kracht 4. Kortom, een heerlijke, grotendeels zonnige zomerdag met een matige noordoostenwind.
1: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit...
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. De slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

0: trots op Texel.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse Lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
4: Радіо Тесел, українське радіо на платформі можна слухати по всьому світі.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit Radio Texel.
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 4 uur.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag bewolkt met lokaal een spatje lichte regen, maar al snel klaart het breed op. In de middag schijnt de zon volop bij een aangename maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait uit het noordoosten kracht 4. Kortom, een heerlijke, grotendeels zonnige zomerdag met een matige noordoostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer. Het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de vuurtoren, het water
2: en Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: Around the world.

0: Het Wadden weerbericht.
1: Vandaag begint de dag bewolkt met lokaal een spatje lichte regen, maar al snel klaart het breed op. In de middag schijnt de zon volop bij een aangename maximumtemperatuur van 22 graden. De wind waait uit het noordoosten kracht 4. Kortom, een heerlijke, grotendeels zonnige zomerdag met een matige noordoostenwind.
0: Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
2: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
2: Ken jij iemand die zich al lange tijd inzet voor anderen of voor Texel? Deze persoon of instelling komt misschien wel in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding tijdens de lintjesregen in april 2027. Let op, aanmelden kan tot 15 juli aanstaande. Kijk voor meer informatie op www.texel.nl/onderscheidingen.
0: Trots op Texel, Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten, worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. Een organisatie voor de rechten van migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
4: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

0: trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen 10 miljoen euro extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden, de Vuurtoren, het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit

Als de sterren en de maan, als de wolken in de lucht, zo zal ik steeds naast je staan. Als de golven op de zee,

0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
1: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel waar de klant zich thuis voelt en waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De vuurtoren. Het water.
3: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...

Yes, hey, goedenavond allemaal. Het is weer maandagavond, 8 uur geweest. En ik kom er net achter dat ik wat vergeten ben. Doet er niet toe, achtergrondmuziekje dus. We begonnen deze uitzending met de nieuwe Moroccan Heritage. En ik vind het lekker. Come Feel the Love. Ja, het was een leuk weekje. Veel lekkere platen. We gaan ze ook gauw draaien. Straks claimen ze met het laatste reggae nieuws, mocht het te wezen. En zijn platen voor deze week. En ja, er waren aardig wat plaatjes waar ik blij van werd deze week. Kom er allemaal langs, dus blijf gewoon luisteren. Tot 10 uur ben ik bij je. Reggae on the move. Ja, dat kan ik zeggen. Dit zijn de African Warriors samen met Ja Defender. Het nummer heet Be Whole.

0: Behold, African Warriors samen met Ja Defender. Vroeger, de vorige eeuw ongeveer, deden we dit programma ook al. Draaiden we altijd in de jungle tijd, draaiden we alle twee jungle platen. En ja, af en toe komt er nog eens een lekkere plaat langs. En dan wil ik hem toch wel weer draaien. Dit is ook een hele lekkere hoor. Luister goed en probeer hem even een beetje mee te zingen. Hij doet het één keer voor en moet je het ook maar eens proberen. Ik heb het over Russ Demo. I'm a junglist. Probeer maar.
1: I'm a two-barn junglist. So don't try to get me mixed up. Me and a bunglist. Me no in the mix up and drama. But you know I like the drum and bass. But me love the jungle. Which one do you like? Bang bang, bada bada bang dang, bada bada bang dang, bada bada bang bang bang, bada bada bang, bada bada bang dang, bada bada bang, bada bada bang dang, bada bada bang dang, gidi gidi yap, bada bada bang, gidi gidi yap, bada bada bang dalang dalang balang balang dang dang, bada bada bang dang balang dalang dalang dalang dalang dalang dang dang, gidi gidi yap, bada bada bang balang balang bada bada bang dang dang, bada bada bada bang dang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada bada bang, bada bada

0: Fantastisch.
1: Yes, Spark and Chain, zo heet de plaat. De artiest heet Solfrin, als ik het goed uitspreek hoor. De volgende plaat, ja, daar ben ik best wel vrolijk van. Ik ging luisteren en denk, nou, ik heb het over Freddie MacGregor. Ik denk, ja, de laatste jaren, weet ik niet. Dit is een heerlijke plaat. Calling Mr. Speaker. Alleen het toetertje al, heerlijk.

Leuke plaat van Freddie McGregor. A Calling a Mr. Speaker. Ja, als we toch bij de oude garde zijn, kan deze ook nog wel eens. Ook nog wel bedoel ik. Deze is van de Viceroy's. Love is Stronger.

Stronger. Ja, 8:30 na is het alweer, dus we doen er nog eentje. En dan gaan we contacten met Clemens voor het, voor het laatste reggae nieuws. De plaat gaat sneller dan ik denk. En zijn plaat voor deze week. De nieuwe Lutofaya, My Story. Straks Clemens dus.

0: Loot aan van, ja, dan gaat hier van alles fout. Het stekkertje van de telefoon staat er niet in. Ik zal even kijken als het goed is. Claims aan de telefoon.
1: Ja, daar is hij.
0: Ja. Oeh, het was al zo warm hier.
1: Hier ook al.
0: Hoe gaat hij gaan?
1: Ja, goed. Warm dus. En helemaal blij, want we hebben weer een week vol met heerlijke platen. Moet ik eerlijk bekennen. Je zei het zelf ook al.
0: Ja. Ik of zeker.
1: Het zit er altijd lekker tussen. De ene is beter dan de andere, maar dat is altijd natuurlijk. Maar helemaal blij. Helemaal blij.
0: Ik ook. Dat is mooi.
1: En de telefoon doet het, dus wat willen we nog meer?
0: Ja, het stekertje was eruit.
1: Oké, nou.
0: Vandaar deze haast een beetje. Maar hij doet het.
1: Ja, geen stress. Ik ben een beetje wappie, dus misschien kom ik wat ADHD-erig over. Maar je kent me.
0: Ja hoor. Zijn we inmiddels wekelijks gewend.
1: Precies. Ja, laten we beginnen, want we bellen niet voor niks. Hè. Nieuws en mijn platen. Deze keer heb ik ook nieuws. Ik heb het vlak voor de uitzending eigenlijk pas gelezen. Er is er weer eentje ontgaan.
0: Oh.
1: Ja, en ik wou bijna zeggen, dit is niet zo erg, maar dat is natuurlijk niet zo aardig. Het is geen grote naam. Trevor Elliott. Maar ik zat het verhaaltje even te lezen. Het is producer voornamelijk. Hij is van het label Musical Ambassador. Die was groot in het begin van de dancehall tijd. En een voorbeeldje. Hij heeft gezorgd dat Eddie Fitzroy een grote jongen werd in de reggae-wereld. Daarom had ik een plaatje onder aan bij het gezet. Dat was de link. Maar goed, die is niet meer. Ja.
0: Eddie ook niet meer trouwens. Toch?
1: Nee. volgens mij niet. Helaas. Pindakaas. Maar goed, het is toch nieuws. Voor de rest geen nieuws. Ja, nieuwe platen. Ik doe een selectie, want het zijn er wel weer heel veel volgens mij. We zien wel waar het schip staat. Jean Paul, uiteraard heeft hij ook een nieuwe plaat. Die is ook bedrijvig. Maar deze vond ik nog wel lekker ook. Doet hij samen met Simi, wie dat ook wezen mag. Maar het kan ook een DJ of een producertje of weet ik wel wat zijn. Jean Paul dus. Weer veel dancehall, hè?
0: Ja, bij jou wel.
1: ik kan er niks aan doen. Maar It's Natasha, die dus. Heeft een nieuwe plaat samen met I Am Royston, Big Shan en DJ Jill. Dancehall Army Everything. En over dancehall gesproken. Er zijn de laatste tijd drie grote of gehypte reggae of dancehall rhythms uitgekomen. Uiteraard WYFL, waar meer dan 200 platen inmiddels op uit zijn. Het Hill & Gully rhythm en het Abu Dhabi rhythm, die zit daar ook bij. Er zijn er natuurlijk wel meer, maar of die zijn nog niet ontdekt door ons, of het is gewoon, het is niet voor ons. Je kent het Abu Dhabi rhythm van Jaxta's beste plaat, vind ik persoonlijk, is op dit rhythm. The Return, ook nog op het album wat laatst uitgekomen was. Dat rhythm dus. En daar heeft bijvoorbeeld DJI ook een plaat op. En de afgelopen week kwam er een plaat uit van, ik ken de artiest niet, maar de plaat is wel lekker. Chemo XG, ook op het Abu Dhabi rhythm. En je gaat hem ook nog horen vandaag, sowieso. Want hij staat ook nog in mijn top 5, dat rhythm. Daar kom ik later op terug. Ik zei het net ook al, het Hill & Gully rhythm. Daar is deze week ook een verrassende plaat op uitgekomen. Van Gentleman. En hij is nog lekker ook. goed dan. Heerlijk ritmetje, maar dat wisten we inmiddels al, hè. Gentleman, ik stond ervan te kijken. Jade Kingdom hadden we vorige week natuurlijk al een lekkere plaat van met Cham samen. Zij heeft ook een plaatje uitgebracht alleen. Dweet and Done. Het waspannen ritme, elke week komt er wel een plaat op uit. Deze week was hij van Pretty Pretty. En ik vind het een heerlijk ritme. Kan gebeuren. Je draaide net Luton Fire al. Die had ik ook gisteren of zo, zag ik dat. Even snel geluisterd. Ik denk, nou, pak me niet gelijk. Had ik net ook toen hij hem draaide. Het is niet zijn beste plaat. Maar goed, er kan gebeuren en smaak verschillen. Hetzelfde geldt een beetje voor de nieuwe plaat van Norrisman. Dat doet hij samen met Exclusive. Ja, ik heb hem wel beter gehoord. Maar goed, ik heb hem toch in het lijstje gezet. Misschien moet ik hem een paar keer horen. Zo, kan zomaar. Even kijken, ja. Die stem kan echt niet. Mikey General.
0: Oh ja.
1: Hij kan echt niet stemmen, nee. Maar hij heeft weer een heerlijke plaat gemaakt. Dat doet hij af en toe. ja.
0: Nee.
1: Ja, meestal niet. Meestal niet.
0: Nee, kromme tenen had ik vanmiddag. Hè?
1: Echt?
0: Ja. Juni. Ja.
1: Maar dat zeg ik, die stem kan echt niet. Maar die muziek, jongen. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. ja, een beetje gek, maar wel in mijn lijstje gekomen dus. Poepa Jim samen met OBF, Crack in the Wall. EP'tje uitgekomen van Droop Lion. Drie plaatjes. Eentje is Last Time. Ik denk dat jij die een paar weken geleden ook al draaide. Toen het als single uitkwam. Die andere twee vond ik niet zo lekker. Dus ik heb diezelfde single er weer ingezet. Want die is wel lekker. Even kijken. Prins Allah is er ook weer. Die is de laatste tijd wel vaker... Ja. Werken voor je poen. Heeft ook weer een nieuwe plaat. Crack Skull doet mee. En op het label van Mark Top Secret. Lord Nothing Nagwan. En dit is allemaal lekker, hè?
0: Heerlijke
1: Prins
0: plaat.
1: Ala.
0: Heerlijke Ala. Plaat, vind ik hier.
1: Inderdaad. Even kijken. Ja, hier moest ik eventjes voorbij komen. Ik draaide hem een plaat van Beanie Man, Snoop Dogg, Kimer, McGregor, Elephant Man en nog een handje vol met grote namen. Met de plaat For You. Ik denk, nou, dat klinkt wel heel bekend, hè?
0: Ja,
1: dat had
0: ja.
1: jij dus ook. en toen kwam ik uit bij Snow. Ik moest even zoeken... ik moest even zoeken welke versie ik moest nemen. Maar dat is ook met een heleboel artiesten. Beanie Man doet daar ook op mee. Nadine Sutherland, Butcher Bantam. En, echt. Nog wel 10 namen, geloof ik.
0: Heb jij toevallig ook ontdekt uit welk jaar dat was? Van die eerste versie?
1: 1995.
0: Oké. Okay. Wij zijn oud.
1: Ja, dat is zo. Ik dacht hetzelfde, 1995. Het is eigenlijk niet normaal. Maar leuk dat gewoon weer af en toe eens voorbij komt. Hè? Dat doen ze af en toe.
0: Ja.
1: Ik vind het leuk. En als het dan nog lekker klinkt en dat doet het, dan komt het in het lijstje. Isa heeft net als vorige week ook weer een soort match van dancehall plaatje. Ik vind hem wel lekker. Ja, ik vond het wel lekker. Met Energy Dancer en 808 de la Vega. Iva Kush, bekende label, heeft Pressure Bass Pipe gestrikt met een plaatje. Beautiful Day. Ja, is gewoon lekker. Het is gewoon een lekker plaatje.
0: Oh, ik vind hem heel lekker.
1: Ja, nee. Bijna alles wat Iva Kush aanraakt is heerlijk, moet ik erbij zeggen. En deze dus ook. Ik verwacht er wel weer wat meer plaatjes op de komende weken.
0: Ja.
1: Waarschijnlijk op hetzelfde ritme. Maar dat gaan we zien. Jamil is een dancehall-artiest die ik eigenlijk altijd oversla. Ik check het altijd weer en dan heb ik er altijd weer spijt van. Hij heeft een heel album uitgebracht, 15 platen erop. En de eerste 14, er is niet doorheen te komen. Maar wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft één reggae-plaatje gemaakt. Als 15e op het album, waar ik normaal niet eens kom, want daar ben ik al klaar mee. En ik vind hem nog lekker ook. Dus hij kan het wel, zullen we maar zeggen. Maar het is voor hem een eendagsvliegje, want hij blijft die rommel maken.
0: Jammer.
1: Jinja heeft bijna ook elke week wel een plaat. Of misschien slaat hij wel eens een weekje over. Maar die is bedrijvig. Meestal trek ik het niet. Maar hij heeft een heel album uitgebracht. En ja, dan moet het moeilijk zijn om er niet eentje tussen te hebben. En inderdaad hoor, Niceness. Een heerlijke plaat van Jinja op zijn nieuwe album Soul Connection. Ja, je ziet het wel weer, hè? Mijn top 5 was te klein.
0: Ja,
1: daar is hij weer. Mark Top Secret. Is bijna ook altijd wel goed. Heeft ook een plaat gemaakt met Russ Negus Eye. Die plaat heet Reach Out. En die vind ik ook heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Weet jij nog dat we op het album van Jaksta best wel lang moesten wachten bij Spotify?
0: Ja.
1: Hadden we ook met Kekke Eye. Maar ik keek van de week en ik zag dat het albumpje inmiddels wel... toegevoegd was. Heb ik een heerlijke plaat van afgehaald. Dat is een meezingetje op de een of andere manier. Rebel Never Afraid heet die plaat. Ben ik eigenlijk al bij mijn top 5 aangekomen, maar ik heb ook nog dingetjes wat er de komende weken aankomt. Singletjes komen dan van Madison, Chesidek, Torch, samen met Luke and Fire. En dat zijn de singletjes die aankomende week kunnen verwachten.
0: Maccabee, dat ik weet.
1: Maccabee, een single ook?
0: Ja.
1: Oké. Okay. Nou, gaan we checken. En er komen ook best wel veel albums aankomende week.
0: Okay.
1: Uiteraard die van Buju. Daar zitten we natuurlijk al een tijdje op te wachten. Kijken of daar nog meer lekkere plaatjes tussen zitten. Dat kan haast bijna niet anders, hè.
0: Moet wel.
1: Twee Amerikaanse bands brengen een album uit. Eentje is van Soja, Soldiers of the Army. Meestal sla ik dat over. Maar ik check het wel even. En The Green komt ook met een album. En die hebben wel eens lekkere platen gemaakt. Dus het kan ook tegenvallen. Je weet het. Dre Island komt met een heel album. Dus daar zal ongetwijfeld ook wel 2-3 nummertjes vanaf komen. En daar is hij weer. Pressure Bass Pipe.
0: Kijk.
1: Heeft weer een album uitgebracht. Of aankomende week dus. 10 nummertjes, waarvan 5 dubs. En doe die samen met Cyan I Kings. Dan weet jij het wel weer, hè?
0: Ja, ik ben
1: benieuwd. Dat wordt een lekker album.
0: Ben benieuwd.
1: Dat wordt een lekker album. In ieder geval 1 of 2 plaatjes. Maar die pikken wij er dan uit. Oké, top 5. Ik moet tegenwoordig kiezen. Tussen dancehall en reggae. Dus ik denk, ik doe gewoon van allebei. En ik geen oude platen deze week.
0: Nee.
1: Want er was te veel lekkers. wat ik jullie niet wou onthouden is de nieuwe plaat van Teflon Young King. Lekker plaatje, My Darling heet die. En daar is hij weer, Madison. Ik vind het heerlijk wat hij doet. En hij heeft weer een lekkere plaat gemaakt. Babylon Bomb heet hij. En die ga je zo meteen horen. Beetje raar, maar wel lekker. Is de nieuwe van Dijani. En die heet Miss You Bad. Intro is een beetje dat je denkt van nee toch. Maar als de plaat begint na een halve minuut, dan heerlijk. Een luisterplaatje is dat trouwens, luisterliedje. En dan wordt het allemaal wat steviger. Brainfood International komt de laatste tijd ook wat vaker langs bij Reggae on the Move. Unstoppable Fire en Daddy Dice hebben een plaat gemaakt. Die heet Step on Them en ik vind hem heerlijk. Wat een lekkere bas. Bassdrum zit daarin. Oh, heerlijk. Je gaat het zometeen horen. En ik zei het net al, het Abu Dhabi erin. Ik vind hem ook heerlijk. Afgelopen week is een plaat uitgekomen van Red Rat. Daar is hij weer. Samen met Prissy. En die plaat heet Push It. Een beetje slackness. Lekker.
0: Die hele lijst van jou staat vol met slackness.
1: Ja. Maar deze, dit is wel de slackness plaat van de week, geloof ik.
0: Oké.
1: Dat is hem. En ja. We gaan het ook nog redden voor het journaal, zie ik.
0: Oké.
1: Lekker, hè?
0: Zeker.
1: Even kijken, het is de 13e, dus volgende week nog geen beste van de maand. Dat scheelt weer. En we hebben nog 2 weken dus. Volgende week boet je band dan, jongens. Ook luisteren.
0: Yes.
1: Maar blijf nog even zitten. We beginnen lekker met Teflon Young King en My Darling.

0: Shine. Radio Station. Why you never thought I could take a joke? Why this one again?
1: Feel it! Claimers, bedankt voor deze week en tot volgende week.
0: Heel graag gedaan. Tot volgende week.
1: Later.
0: Later.

Dat is de belangrijke dan van de dictionary. Oorlijken en kreeg op iets.

platen van Clems deze week. Ja, we zullen ze even afkondigen, want het is bijna journaaltijd. Ik ken nog net. De platen van Clems die deze week hoorden was als eerste Teflon Young King met het nummer My Darling. Als tweede Madison, Babylon Bam. Als derde Diani met Miss You Bad. Als vierde Bravefoot International met Dada Dice en Unstoppable Fire. Step on Them. En net hoorde je Push It, Red Rod, samen Prissy. Oké, en Trackstar. Volgende week is hij er weer rond de klok van 8:30, Clemens. Met het laatste reggae nieuws, mocht het te wezen. Meestal overleidingsadvertenties. net zoals deze week. Ja, we gaan allebei weer op zoek. Hij dus ook naar lekkere platen. Hoor je volgende week allemaal. Rond 8:30, Clemens zijn platen voor die week. Straks het tweede uurtje reggae on the move. Blijf luisteren.

0: Radio Texel. Het nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
2: Radio Texel.

0: Het tweede uurtje Reggae on the Move is onderweg.
1: We begonnen met Iva Koes samen met Pressure Buspipe.
0: Beautiful Day. Ik vind hem heerlijk. Deze ook trouwens. Prins Allah. Can't take it no more. Lord Nutten Nagwan.

0: Prins Allah samen met Kraken Skull, Lord Nothing New Kwan. Werd ik vrolijk van, dat ik hem voor de eerste orde van de week. Ja, sommige platen.
1: Earth can you see.
0: Dit is Ras Nigga's Eye.
1: And I father one thing. Yes, I. Big and small things.
0: Reach out.

Ja, Clemens had het over Jamil. Zegt het goed? Jamil, dat je een plaat uit heeft gebracht waar niet doorheen te komen was. Maar het laatste nummer was een reggae-nummer. Ja, dan ben ik een beetje benieuwd geworden, dus ik ga hem draaien. Jamil.

Jamil. Ja, ik vind het nog steeds jammer. Oké, okay, de volgende plaat is uit 1995, als ik het goed herinner. En de plaat daarna is dezelfde plaat eigenlijk, maar door andere artiesten. Ja, iets anders. 2026. Anything for you. Bojo, Terry, Daniel, Lawrence, now, you said you'd do anything for me.

Anything For You en de nieuwe versie heet For You. Ja. En Snoop Dogg doet er op mij leuk. De volgende plaat is ook een dancehall plaat. En ik dacht vanmiddag, dat is wel een beetje veel in Clemens Lazy. Maar ja, toen hoorde ik de bedveren en toen denk ik, die ga ik draaien, is leuk. Dweet and Don, Jada Kingdom. Let op de veren.

Het Hillancholy Ride a Rhythm, je hoorde Gentleman met Na Worry. Dit is Prince Osito. If I Love You.

0: comfortabel.
1: Prins Osito, If I Love You. Oké, de komende 4 minuten ga ik even met kromme tenen zitten. Mikey General, Journey.

Drop Lion, Last Time. Het zit er weer op. Het is alweer bijna 10 uur. Volgende week bij Alles Wel zijn we er weer. Iets naar achter, 2 uurtjes lang. Reggae on the move. Ook claimers weer rond de klok van 8:30. Laatste reggae nieuws en zijn plaat voor die week. De laatste is van Black Uhuru. Opnieuw uitgebracht. De 12-inch mix van Time to Unite. Ik zou zeggen...

0: Slijterij Jan de Wit. Al jarenlang uw topslijter voor allerlei soorten drank. Slijterij Jan de Wit is een ruime, moderne slijterij en wijnhandel. Waar de klant zich thuis voelt. En waar service en vakmanschap hoog in het vaandel staan. Slijterij Jan de Wit vindt u in de Weverstraat 18 in Den Burg. Slijterij Jan de Wit bezorgt uw bestelling op dinsdag en vrijdagmorgen. Gratis op heel Texel.
1: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar... waarvan een half jaar voorwaardelijk voor het uitbijten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
3: En Radio Texel.
1: Het laatste nieuws. En lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit...
3: Radio Texel.
4: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
1: Heerlijke muziek. Non-stop.
5: Late down Sally. There's no need to leave so soon. I've been trying all night long just to talk to you.
1: Non-stop. Dit is Radio Texel. Non-stop.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten Coalitie van Bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Peser, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht is het droog en zijn er opklaringen. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind. En het wordt dan 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.
4: There will be.

Was er iets waar ik om wenste, voordat de put droog kon te staan? Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet de zijne was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 12 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft één verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
0: Heerlijke muziek. Non-stop.

0: heerlijke muziek. Dit is Radio Texel. Non-stop.
1: Op een vrijdag in de kroeg.

0: op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.
4: 2, 3, 4.

0: Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
2: En Radio Texel.
0: Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
2: Radio Texel.
3: Het beste van het eiland. Radio Texel.
0: Dit is Radio Texel. Non-stop.